0: Hai, kunt ik je wat voor een
1: bemoeien? Nou, moet je aan de jagen. Nou,